Mijn naam is Klaasie. Ik zit hier op die statie. Ach nee, wat daar is die haasie. Ik zit in ek voor die duive brood. En wat ik niet verstaan nie, is waarin allemaal nou eindelijk gaan nie. Maar ek is nie geplan nie, want morgen gaan ons allemaal dood. Daar komt die man van die Salvation Army. In sy hand het hy een rasje en een sami. Hy gee my een traktakie en ek maak asof ek kan lees. Jy daar met die bordel, gee vir my een slikkie. Luister wat ek gorrel, hoor hoe skit my blikkie. Allemaal loop voorbij, mense zweer, ek is een geest. Mense loop met neese in die lucht. Mense is altijd zo angstig. Die een kijk vir die ander asof hy een groter las het om te dra. Mense is geldgierig. Stroef en onplezierig. Allemaal lyk gedierig asof hulle baie het om oor te kla. Maar ek het haar aan het ding, ja. Iets wat my laat lekker sing. Whisky, brandy, blauw trein, aan de poot. Sy sit in een fancy bar. Ek speel op my blikgitaar. Maar ons is allemaal in die grapevine en geloot. Kijk hoe loop die drelle. Allemaal lyk die selle. Behalve vir die velle, dit hang het af wie was jou pa. Eendag in die hemel, sal het ook so wemel. Steek jou hand in jou sakke, want al sien jy vir my ook daar. Ek leid in die kerkse muur, ek hoor hoe die dominee preek. En die engel van die Here het so stijf die my vastkom le. En die woorde van die dominee het soos hongerpijn in my hart kom steek. En toe ek wakker word, ja, toe het ek gesê, sy kan maar jou neus optrek, skop my, skiet my, slaan my vrek, noem my name in my bek.

wat jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

sky before, as you hover on the sky. He's a big lift and never young, as ik jou net uit mijn huis kon houden. Want ik denk je weet niet wat ik voor jou voel. Is een beetje licht en net voor jou. Net een beetje zonschijn uit die blauw. Kan je nooit vergeten, nee. Ik is lief voor jou. Daar is altijd weer de kansen daar. Is altijd laat.

wat ik voor jou voel, is een beetje liefde net voor jou. Met een beetje zonschijn uit die blauw, kan je nooit vergeten, ik is lief voor jou.

Als je lucht er allemaal leid is, je stelt de zijn speel samen. En je leen deel met die dingen in je kop. Wanneer jij je voor ons alleen is, en wat ons ooit hier maakt. En wanneer dit alles gaan stoppen.

Soos die lente elke jaar, soos een wit bloeiselblaar. As jy moeg is en verniel is, soos een kachel

Vier in vlam. Meneer Reinhardt met Arnold de Wet, al van een meer Galiani Meiland. God, die wereld was in Grinda, beweeg in mij. Hier heb je lekker luisterstasie. Altijd lekker om zulke lekker muziek te spelen. Lof en prijs aan die vader. Voor al die lekker dingetjes wat deurkom. Ik zeg voor al die mensen, goeiemorgen, wat zal me ingeskakel. Het is lekker om samen met julle te kan keier, man. Ja, te kan keier. Weet, baie mense stuur boodskap is deur, weet, as ek so program doen, en dis either lekker, en dankies, en lekker om die program te doen, en, weet, mense besef nie, ons red letterlik lewens op die program, omdat ons real is, omdat ons nie doekies omdraai nie. Ek kan baie keer, kan ek hier sit, ek kan net vir jou skriffies deurgee, ek kan baie keer net vir jou sê, Heer is Heer van liefde, en kom na hom toe, alles wat goed is, daar is net een weg in die waarheid, en dit is deur die Vader, en jy weet, en al die dinge, en as kan het doen, ek het nie een probleem om dit te doen nie, maar ek voel baie keer die mense kort reel, ek kort een skok, ek kort een wakker ruk, om te sê, luister hier, come on man, come on, jy weet waar het is, en ek sê dit weer, jy weet baie keer, as jy nou moet denk vir jouself, as iets in jou huis moet gebeur, en dan kom een man die die voordeur met een geweer, is hy baie vinnig om naar die vader toe te gaan en te sê, Jesus, asseblief, help my. Help my. Ek het gister of eergister een ding geluister van een dame wat ongelukkig geskiet was, en op die telefoon met 911 in Amerika en al wat sy kan uitkry is, Jesus, help me. Please, Jesus, help me. En het my hart my warm gemaakt, want sy is een kerktannie, en jy weet, baie betrokken by die kerk, en sy hartklim na die Here toe, en sy het survive, praise the Lord. En op die einde van die dag sê ek baie vir mense, as jy kom tot op 'n punt waar jy weet, as iemand in jou huis gaan, ga jy na Jesus toe om Here om jou te help, hoekom nie na jou elke dag toe nie, hoekom moet ons wacht dat ons om 'n bed staan, waar al dood is, of waar die einde is, of waar iets gebeur het, en op die einde van die dag moet jy omdraai en sê, Here, ek kort jy nou, maar elke dag maak het een klein beetje beter, maak jy sterker, dat jy die dinge kan aanvat. Sommertijd vir ons om te groet en dan lekker muziek uit te speel.

0: Je weet niet, mooiste liedjes dan geschreven, man. Wauw. Er is niemand anders dan David James, Dran in de Jemmel. Tony Stein still holding on. Chris L. says, yes, I know. Zo weer die lekkere dag. Zeg ik bedankie voor elke persoon die samen met ons gekeerd. Natuurlijk Donald met Donald Jukebox. James is net hierna. Ze blij en geschakeld. Ga hem lekker die ervat en zeker maak je stap op de chance. Ik los je in de handen van Francho Boys, Blackbird, Lonnie Richmiller, Mac Young, Retief Burger en Rudy Miller. Lekker prijs en worship wat jullie in die zondag gaan ervat. Dankie dat jullie samen gekeerd. Jullie was absoluut een eer om die dag samen met jullie te beginnen.
1: Zij genade slaan mij asem weg. Zijn liefde grijpt mij aan die hart. Toe hy vir my tot die dood te veg. En my naam skryf in sy hand. Daar's niks wat my van sy liefde skei nie. Niks wat kom tussen hom en my nie.

Iets voor vanmiddag eten. Zo of je samen is met familie. Of net stil is. Luister naar die klanken van country. En het herinner ons allemaal aan een tijd toe alles eenvoudiger was. Als daar één ding is wat country muziek recht krijgt. En dan zit nou om je voeten te laten bewegen. Voordat je beseft, je zal op daar die dansvloer. Ja, ik wonder, weet nou al een line dance probeer. Ja, laat mij sommer ook een beetje weet. Heet jy al zoiets probeer, een line dance? Ik was daar bij een plek bij de naam van Coyote Joe's. In North Carolina. En dat is waar ik het die eerste keer beleef het. Ja, stuur sommer al stemnota vir my op WhatsApp. En als jy rechtig country in jou haar het, stuur al vir my een rechte lekker, sommer... Reg uit die maag. Yeeha! Ja, jy weet, ek kan het nooit hard doen nie, want het nou bars hy luidsprekers van jou. Ja, ek wil hoor, wie dra nog hy cowboy trots? Stuur hy yeeha stemnota vir my. En hier is nou een wat hy dansvloere reg oor die wereld aan die brand gesit het. Ja, jy ken nie die ene. Hy gaan so... Bert Skurden Burgie.

0: Absoluut fantastisch. Lieve dag, Willie Nelson. Shania Twain, Blue Eyes Crying in the Rain.
1: Hi, Mara, Johnny, het is Boet hier die kant. Ik hoop het gaan goed. Ja, maar je is lang laat gesels met jou. Ach, ik is nog steeds lief voor die Eagles, jong. Ja, het gaan, is lekker. Maar het is een lekker dag ook iets op buitenkant. Johnny, je kan speel maar voor mij, man. En een geseënde dag voor jou, hoor. Dat Gods rijkste zin oor jou sal wees. Dank je, Johnny. Je van Boetie Els uit de nacht.
0: Hey, Boetie.
1: Dank je, Johnny. Je van Boetie Els uit de nacht.

En as ek aan hom dink, dan word ek stil. En ek verlang weer na my visserman.

En als ik aan hem denk, dan word ik stil. En ik verlang weer naar mijn visserman.

dag tot ziens en een nieuwe dag voor jou bring. Mag glimlach uit jou spoel en die ochendouse strootroep. Mag vreugde verzadig opvul die slaggaten waarin jij struikel. Mag je jubel tot bij jou doel en mag je nooit ooit weer.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

zeg je zo. Dat wat je op je en als je mij zo, dan wil ik jou. Jij wil het, ik blij. Heb ik meer van jou krijg. Jij maakt mij altijd blij. Jij mij verleid.

gezag is dat wat je bij je doet. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het ik blij, een beetje meer van jou krijg. Jij maakt mij blij, jij mij verleid.

0: Volg ons op Facebook en Luister FM.
1: Biltong pakkie in my gatsak.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

vreselijk koud. En hier in middernacht, met de helpende hand, het iets vermaakt. En ik jou van die mijne, voor die koper, is een groot gesukkel, er is niks meer oor nie.

zal hij samen met mij weglopen, samen met mij verdwijnen. Zal je omdraaien in de nacht en stilte voor die dag.

0: schrijven, vlak alsjeblieft. Rugby is belangrijker als geld. Dag, groeten.
1: Ons het hou vir Wynand Klaas as Vruchtepree, Dogs Bright and Small en Double J, Chester, Teichman, Montgomery, Osturan, Tom Kruiven en Joost van die Westhuizen. My vriend, laat jou fakkel brand vir alle ander Springbok legendes en laat ons het hou, legendes van

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Nou hol ek lekker en my bene voel al sterker, maar die volgende oomblik sien ek rooi. Ek voel een steekpijn reg onder my broeklijn, asof iets my onophoudelik wil stuit. Ek sien een lig skyn